0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw keuze nummer 1 op de radio.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's in match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

2000 jaar zijn we nog niet veel verder gekomen. De wereld is killer dan ooit tevoren. De mensen, ze leven langs elkaar heen. En wat is de reden dat we geen respect voor elkaar kunnen opbrengen? In al die jaren is er nog nooit iemand geweest die die vraag echt goed heeft kunnen beantwoorden.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Hier is het nieuws van 10 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Ja, luisteraars, een goede morgen. Dus luisteraars, ik wens u een goede vrijdagmorgen toe. Je bent hier afgestemd met het CL'tje van de Palm FM-zender. Zijn live hier bij Vechtal.nl met de vaste vrijdag gebeuren. Vandaag hem een keer ietsje eerder aan de band, hè? Dus luisteraars, een hele goede morgen. Je bent hier afgestemd met de Palm FM-zender. Zijn live hier vanuit de Palmboom-bunker. Met de pleutjes en de bruidjes hier bij Vechtal.nl. We hopen op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. En luisteraars, laat weten waar er wordt meegeluisterd hier op de vrijdagmorgen. Het is mogelijk op 06 en dan 33 14. En dan 8686. Luisteraars, 06 33 14 8686. Dat is het nummertje van vandaag. Als dat is in voor een goed verzoek of reactie hier op de vrijdag. En laat weten waar de radio aan staat, hè.

Was een hele goede morgen. Je bent hier afgestemd met de Palm FM Radio. Als een live hier bij Vechtel en L. En als we zijn hier weer met de Alles Mag op Vrijdagshow hier. Luisteraars, voor goed verzoek of reactie, nummer 06 en dan 3314-8686. Dus 06 en dan 3314. En dan 8686 wordt het ook hier aan de ogen geregeld hier. Dan gaan we zo verder met de eerste serie plaatjes van vandaag. Luisteraars, we gaan hier verder met een heel mooi plaatje van Marva. Met tranen drogen, wel op. Volgens de rest helemaal vanzelf hier. Luisteraars, luister en huiver en blijf erbij. En werk ze allemaal, hè, als je druk aan het werk bent. Maak er een mooie vrijdag van, hè. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. Een hele goede morgen. Ajus.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.

zal er altijd zijn. Worden ga je maar terug de maan. Een kogel in de loop.

Jawel. Eindelijk vrijdag. Dat werd tijd ook, zeg. Dit is hem weer. Studio Palm FM. Live vanaf de Palmboom Boulevard op de vaste vrijdag. Laat weten wat je wil horen op het reactienummer 06 33 14 86 86. Palm FM.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie. Ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagmiddag toegewenst. Hier op deze vochtige vrijdag, hè. Je hoort hier in een lekker blaadje van de Malets hier bij de Palm FM-zender. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid nummer 06 en dan 3314-8686. Er zit een vondelblaadje MCS speciaal voor Arnold Drost, oftewel de vaste luisteraar van de vrijdag. En het plaatje van Herman Lubbock met de vuurtoonwachter is MCS speciaal voor jou. Wapperdem richting Deemsvaart, hè.

0: zijn we er allemaal klaar.
1: Ja, luisteraars, deze is zeer speciaal voor de jongens. We zijn maar Aad Emper in Bouw in Heino daar, hè?
0: En hij, heb jij de...
1: Jullie staan vast lekker droog, hè?

Ja, hallo, 1, 2. Luisteraars, ik wens u een onroze goede vrijdagmiddag toe. Dus luisteraars, een goede middag. Ik ben hier in live en rechtstreeks verbonden met de Palm FM Radio. Hier live vanuit de Palmboom Bunker. Bij Vechtal NL. We hopen op een goede verbinding zo. Van zoals sprake is van de music. Dat de aangeboden blaadjes een beetje in de smaak mogen vallen. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Luid de nummer hier 06 en dan 33 14. En dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 8686. Wordt het geregeld hier. En vraag ze maar eens in man, hè. Laat weten waar de radio aan staat op deze regenachtige vrijdag. En zo wij hier zijn met een paar reacties de zenderbak in gooien. Gaan we weer verder met de blaadjes. We gaan ze vandaag in met speciale groet richting Hogeveen. Ook Bernard Geugelaar, luister mee kerel, hè. En de blaadjes binnen voor jou meneer. Luister mee aan die kant. Ook Henkie Grootenhuis, luister gezellig mee. Plaatjes zijn voor jou daar. Blijf er gezellig bij vandaag. Ook Wimpy, de Olde Beuna's. Onneuzelen, meneer. Luister gezellig mee, ja. Mooi dat de radio daar ook in weer aan staat. In locatie Damsolte. En luister fijn mee. Ook Arnold Drost. Luister gezellig mee daar, meneer. In de Voort. En ze worden voor jou gedraaid. Ook graag met plaatje van Jenny met de ware liefde. En voor de maag gewoon door de familiescheur. Ook de familiescheur. Luister maar eens even gezellig mee en het plaatje is wel gedraaid, hè.

Oké, maar hey, en het is vandaag helaas mijn laatste dag hier bij de firma PM. Maar jij bent wel een van mijn favoriete zenders geworden. En bedankt voor het draaien altijd van mijn verzoekjes. We gaan nog even eentje van Iron Maiden. Groetjes namens Stijn. Ook Stijn daar, luister eens allemaal mee. Op jouw laatste werkdag bij de PM in Delenswaard. En het plaatje is uiteraard gedraaid, hè. En luister eens allemaal mee daar. En vooral ook blijven luisteren op je nieuwe werk, hè. Ook een goeiedag en hij staat hier weer aan bij de firma A-Temper Inbouw. Graag in mijn mooie van oma Henk. En groetjes hier van Koen, Anne, Bort, Bolly en Bontje. En een goed weekend. Ook jongens daar, luister eens allemaal mee en het plaatje is zojuist gedraaid, hè. Blijf er gezellig bij daar, werkt aan die kant. Ook Freekie de Zilversterren uit Apeldoorn, luister gezellig mee. Dankjewel voor het rammeltje. Plaatje wordt gedraaid voor Angela en voor Willem. Luister uiteraard gezellig mee daar. Ik zal zo meteen nog eens in mijn mooi plaatje draaien, hè. Ook Junty daar op de Vennenberg. Luister gezellig mee, kerel, hè. Heb jij wel goed, hè. Het is nog langer geen zwarte dag, hè. En luister mee daar.

Oké, mijn schrijfje eruit van je moeder heet Henk. Ze is speciaal hier voor de harde werkers van Aad Emper Inbouw. Ook Bally, luister mee, kerel. Dankjewel voor jouw reactie. We zullen ze even zien, hè? Het is wel de Alles Mag op Vrijdag show, dus je weet het nooit, hè? Ook een goede dag eventjes. Zou je het plaatje willen draaien van Wie ben jij? En groeten namens Jan. Ook Jan Boeman. Luister, gezellig middag, kerel, hè? En het plaatje wordt zometeen gedraaid. En blijft erbij aan die kant. Yo, ook weer mooi hier staan met Jossie. Dan ga ik hem eentje draaien van de Bee Gees. Ook Jelmer Blo luister mee daar. En het plaatje gaat nemen zeer speciaal richting Vilsteren. En werk ze daar, hè? Het plaatje wordt zometeen wel geregeld. En luister gezellig mee, hè?

goed luisteren. Laat weten wat Jorre wilt. Het is mogelijk hier op 06 en dan 3314-8686. En wordt het ook hier, Jan Doki, geregeld. Luisteraars, we gaan hier heel veel verder met de wonderserieblaadjes hier. Van de aangewaarde blaadjes uiteraard gedraaid. Luisteraars, je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Dan zijn we oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag. Vechtel NL. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Voor jouw goed verzoek of reactie. Laat weten waar de radio aan staat, hè. Wordt hem super gewaardeerd hier. Luisteraars, die komen ze, hier gaan ze. Allemaal een hele goede middag. Van de blaadjes er eentje van Happy. Volgens de rest vanzelf. En een hele goede dag, Jim. Ajus.

0: ga graag bingo'en. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk.
1: En dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.

Ja, luisteraars, heuren, zijn een lekker blaadje van de Rhapsodies. Hier bij de Palm FM zender. Deze vochtige vrijdag, luisteraars, hè. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid de nummer 06 en dan 3314-8686. 06-3314 en dan 8686. Laat weten waar de radio aan staat. Wat super gewaardeerd, hè. En dan gaan we weer verder met een mooi blaadje van Jovink. Met mooie Lisa. Is hem zeer speciaal voor Henkie Schuttert. En luister maar eens in gezellig middag, hè. Onneuzelen, meuter.

0: muziekknop en verlosser als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini propati, hangtini da stati, huppakee, daar gaat-ie!

Hallo, 1, 2. Ja, luisteraars, we zijn er nog wel, hè. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Dan zijn we als vanouds hier op de vaste vrijdag, dus bij Vechtdal NL. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, luid nummer 06. En dan 3314-8686. Dus 06 en dan 3314-8686. Wat Okie aan de Okie geregeld hier. En vraag dan, hè, de plaatjes.

En dan zullen we hier een stuk of wat reacties de bak in Mitterne. Ook een goede dag. En heb je nog een met plaatje van de Joyriders? De groetjes namens Luc. Helemaal hartstikke live vanaf de firma PM in Denenswaard. Zo jongens, daar luister mee. Plaatjes gedraaid. Ook een goede middag. Goed hier in Ommen. Graag een plaatje van de Rolling Stones. Met You Don't Always Get What You Want. Groeten aan iedereen van Johan uit Ommen. Ook Johan daar uit Ommen City. Luister zelf mee. Plaatjes gedraaid. Blijf toch gezellig bij vandaag. Was hem goed hier vanuit Damsholte. Onder het uitmesten. En dan brengen we een mooie voor de firma Rodnov. En Raamsman, groetjes namens Michael Raamsman. Ook Michael Raamsman, daar luisteren we zelf mee. En het plaatje is gedraaid, hè, van Toon en de Ryoko's. Luister maar eens gezellig mee. Ook Henkie Schuttert, luister mee, kerel, hè. En dankjewel voor jouw reactie. De plaatjes zijn gedraaid. Van Jovink en van Broesie, hè. Blijft ook gezellig bij daar vandaag. Ook Boer Wameling, luister gezellig mee daar. De burgemeester van Gietmen. En het plaatje van de Gouden Oorbel is gedraaid, hè. Straks ook in de Rockschrijf vanaf... ongeveer half acht, acht uur, hè? En luister maar eens even gezellig mee, Boer Wameling dus. En ook even dankjewel voor jouw verzoekje voor vanavond, hè? Vanaf 9 uur. En weer het Drengels uur 10, hè? Ook het Giet Mooi Zolas en de groetjes van de Maxidas Radio. Ook het Zendertje MDR luistert mee.

Hanorim met speciale groet voor jou in de ronde vandaag. En blijf er gezellig bij. Ook de luisteraars uit Zweden, luister gezellig mee vandaag. Oké, mooi dat het ontvangertje daar weer aan staat. En blijf erbij, hè. Ze gaan met speciale groet helemaal hartstikke live richting Zweden vandaag. Ook een goede dag eventjes, kerel. En heb je er nog een mine van Volbeat? Weer druk aan de melk hier. Ook jongens daar van de Family Wellenberg in Hessem, luister gezellig mee. Plaatje van de volle Biden wordt zometeen geregeld. En succes daar, hè. En blijf erbij vandaag. En zet de radio maar eens in mijn standje harder, hè. Geef ze net wat meer, hè. Ook graag even een mooie draai van Wimmy Boma voor de Mama Beuna's. Ook Wim de Olde Beuna's, luister gezellig mee, hè. Olde slijmbal. Die man die wil vanavond weer dippie dippie, denk ik, hè.

Luisteraars, ik wens een hele goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier verbonden, live en rechtstreeks. En als vanouds weer met de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL, we hopen op een goede verbinding zo. En voor goed bezoek of reactie is het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. 06-3314-8686. En laat weten waar de radio aan staat. Dan weten wij weer waar we het voor doen vandaag, hè.

luisteraars, luister en huiver. We gaan weer verder met de Vondenserie Blaadjes. En het Vondenblaadje is zeer speciaal voor de Mama Beuna's. Nog stiekem even voor Wim, hè. De Older Beuna's, hè. Dan kan die man vanavond weer een beetje dibbie-dibbie doen, hè. Goed, luisteraars, luister mee. Hier komen ze en gaan ze. Hele goede middag. De Palm hier aan de band. Bij Vechtel NL. Goeiedag. Goeiedag.

Hardenberg toen ze in een bruine Opel Rekord stapte. Getuigen hebben haar de vorige avond in kennelijke toestand gezien in verschillende kroegen in de stad, vergezeld door een jonge man. Zijn signalement luidt: slank postuur, zwart haar, stoppelbaard en ontzettend knap. Haar telefoon is gevonden op een openbaar toilet langs de A1.

helaas met de begouden rups vallen. Heel, ik heb overal muziek, hè? Zelfs op de wc nog, hè? Ah, jongen, wat klinkt niet, joh? Allemaal mooi. Lekker luisteren naar Lars de Balde met hem. Op de 105.6, Pechdal. Mooi, man!

Ja, onze liefde gaat nooit meer voorbij. Luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, een onnozel goede vrijdagavond toegewenst. Je bent hier nog steeds afgestemd op de Palm FM zender. Live hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL met het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Is het volgende plaatje zeer speciaal voor Veerle. En gooi de voetjes maar eens in van de vloer, hè. Dus ook Veerle, luister gezellig mee. Mooi plaatje van K3. Goedemorgen, mooi namens je moeder, hè. Lekkere dansen daar, hè. Ik zie het filmpje zometeen wel verschijnen, hè.

Ja, 1, 2, luisteraars, een hele goede avond. Dus luisteraars, ik wens een onneuzel goede vrijdagavond toe. Je bent hier nog steeds afgestemd op het signaaltje van de Palm FM zender. Als in oude en vertrouwd hier op de vaste vrijdagavond via Vechtel.nl. We hopen dat onze verbinding goed is. Van zowel spreken als van de music. Dat het vandaag voor de blaadje een beetje naar wens mogen zijn. Het is weer van alles wat hier, hè. Het loopt allemaal zo, het zijn de bakje in, hè. Maak er maar niks goed, hè. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luid het nummer 06. En dan 3314. En dan 8686. 06 en dan 3314 8686. Als het is even voor goed verzoek of reactie. Wat dan maar ook hier aan de ogen geregeld, hè. Ja, luisteraars, we hebben vandaag ook weinig nieuws, hè. Het nieuws werkt niet helemaal mee, dus zo van die doende. Daarom op het hele uur. Vandaag weinig nieuws, hè. Het is een night dance, hè. Goed, luisteraars, we gaan nu een paar reacties de bak in hier. Gaan we verder met de Vondenserenblaadjes. Ook Marco daar, de zender Bilsbar. Luister, gezellig mijn kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou daar. En die maakt er vanavond maar eens een mooi feestje van, hè. In de tenten. En luister nogmaals even gezellig mee, hè. Het is gewoon uiteraard ook even gedraaid voor Veerle, voor de Lady Iris, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar een aantal straatjes verderop. En de blaadjes zijn voor jullie, hè. Oké, mijn mooie draai van de Heino's. Groetjes namens Suzanne. Ook Suzanne op het Achterveld luister mee daar. En ik heb de Heino's gedraaid. Blijf er gezellig bij. Aan die kant ook Henkie Grootnus. Naar Dalsen luistert mee. En dankjewel voor jouw verzoekje voor straks, hè. Nog 9 uur met het Drengelsuurtien. Die is gewoon voor jou in de ronde, meneer. Ook doe maar een meentje van Normaal. Zeer speciaal voor Vincent. En voor de wagen namens Daanti. Ook Daan daar, luister gezellig mee. Je bent nou weer zo onnozel druk bezig op het land, hè. Luister gezellig mee daar, Daan. De blaadjes zijn voor Vincent vandaag. Ook André Panne daar, de vaksboer. Luister gezellig mee, hè. Volgens mij nog hartstikke druk in de mais, die man, hè. Speurt die zang, hè? Dat doet ze bij Lindeboom, hè? En luister maar eens even fijn mee, hè, meneer. Oké, okay, mijn mooi plaatje van de Warkenhelden. Vandaag woon namens Vincent. Ook Vincent op het Achterveld luister mee. En het plaatje is gedraaid. Blijf erbij vanavond. En ze wappert zo met de wind mee richting het Achterveld vandaag, hè. Dan blijft er gezellig bij daar met het hele spul.

Ik moest weer een mooie draaien voor Daanti op het Kraanti. Voor de maagboer namens de Panvogel. Bij uitstek. Ook André daar luistert mee en ze worden gedraaid voor Daanti, hè? Want Daanti die zit er maar niet op het Kraanti, hè? Nee, joh. Ik denk dat Daanti met gemak al aan een flesje bier zit, hè? Goed luisteraars, je bent hier dus in verbonden met de Palm FM Radio. Als even hier. Met het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686 wordt het geregeld hier. En vraag ze maar eens aan, hè. Laat weten waar de radio aan staat vanavond.

Dat is gewoon een uiteraard ook even gedraaid vandaag voor ons Wimpe, de Beunaars FM-zender. Die man die zit denk ik net in het vliegtuig, hè? Weer veilig onderweg op Husan, hè? Op Damsel dan, hè? Met Gier.

Goed, luister en huiver. We gaan hier verder met de blaadjes. We gaan hier verder met duo Jan en Zwaan. Oftewel Zwan en Jaan. En dan wens ik u een hele goede vrijdagavond toe. Luister mee, blijf erbij. 06 en dan 3314. En dan 8686. En de onneuzele groetjes. En ook Daanty, een beetje deurjang, hè. Die staat op jou te wachten, hè. Die bruine flesjes, hè. Goed, luister mee. De groetjes. Een hele goede vrijdagavond. Dit is duo Jan en Zwaan. En daar horen

Ja, luister eens, hoor eens, hè. Een mooi plaatje van ZZ Top. Met Gimme All Your Love In was hem speciaal voor Dirk van der Landgoed. Ik moest hem draaien namens iedereen van het Vechtal-team. Nou, dankjewel, hè. En ook hem dankjewel voor het rammeltje. Luister gezellig mee aan die kant. Goed, luister, we gaan hier verder met een plaatje van Mieke met Dromenland. Dat is hem speciaal voor Dirk Wennemars en de rest van de muiters daar in de Stube in Oud-Leusden. Jongens, luister mee aan die kant en vond de blaadjes voor jullie. En goed drinken, hè.

Luisteraars, een goedenavond. Luisteraars, een goedenavond. Je weet hier nog steeds in live rechtstreeks afgestemd met de Palm FM-zender. En het is weer de eerste vrijdag van de maand. Het is bijna 9 uur, luisteraars. Dus we gaan hier weer verder met een uurtje Engelse muziek op jouw radio. Zoals ook altijd weer de eerste vrijdagavond van de maand rond de klok van 9 uur. Hè. Het is vandaag weer zo wiet, hè? Luisteraars, voor jou het Drengelse goed verzoek of reactie luidt nummer 06 en dan 33-14-8686. Dus 06-33-14 en dan 8686 wordt het geregeld hier. Dan gaan we hier dus verder met een uurtje Engelse muziek, luisteraars. En vraag dan, hè? Luisteraars, die komen ze, hier gaan ze. Luister allemaal gezellig mee. Een hele goede vrijdagavond. Dag hoor.

Ja, luister als eens even een heel mooi plaatje van Shocking Blue. Dan zijn we live hier met het Engels uurtje bij de Palm FM Radio. En het uurtje, ja, dat is alweer afgelopen, hè. Giet hard, hè. En luisteraars, we gingen erin met de Golden Earring en we gaan eruit met de Golden Earring, hè. Misschien een beetje raar zeggen, maar we doen het wel, hè. Luisteraars, luister mee, je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. We gaan hem verder hier. Met nog één Engels plaatje van de Golden Earring met Weekend Love. En de volgende rest van de plaatjes helemaal weer vanzelf heen.

Ja, luister eens even, hè, in mijn een lekker blaadje van Normaal. Deze was zeer speciaal voor Henkie Schutter daar in Ommen. En luister maar eens even gezellig mee, hè. Luister als je mee dan steeds hem afgestemd op de Palm FM Radio. Je bij Vechtal NL. En het volgende blaadje is zeer speciaal voor de familie van Gerresheim daar in locatie Den Ham. Luister maar eens even gezellig mee. Net klaar met de verbouwing, hè.

Ja, luisteraars, een goeie avond. Hallo, goeie. Hoi. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond zo. Je was hier wederom verbonden met een paar blaadjes u gebracht namens de Palm FM-zender. Hier op de vaste vrijdag hoop dat onze verbinding goed was zo. Maar zoals sprake is van de music, we gaan de band weer uit. Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. En dankjewel ook weer voor alle reacties zo. Op welke manier dan ook, hè. Was ook een grandioos weer verderbakker. Daar doen wij het weer voor, hè. Luisteraars allemaal, een heel goed weekend. Maak er wat moois van. Dat gaan wij ook doen, hè. Luisteraars, we gaan de band uit hier met Normaal, de beladen van de muzikant. Zoals ook altijd weer de afscheids melodie hier. Dan gaat de zenderbakkie weer een weekje in de rust, hè. In de ruststand, hè. Luisteraars, de roetjes. Goed weekend. Graag tot die van de Randy. Ajus.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schild.